Vasika Sunday One Day. Nou op die speellys het ek vir jou Savage Garden met Affirmation. Lady A, I did with you.

Celine Dion met die Power of Love verwerking wat hierdie uur afsluit. Jay met So Long en Patti Smith, die Patti Smith groep met Because the Night. Demi Limoor en Monique net voor dit met Diane. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Bad Boys Blue, Lady of Hearts. Lizzie Basson, klaar geweet, in status quo, rocking all over the world.

Die piesangskille met Inge 2. Verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud, Amanda Marshall se Let It Rain, Ilandrei, Vier op die Water en Nina se 99 Red Balloons.

Heerlijke oogklanken van Wayne Fontana en The Mindbenders, The Game of Love. Nou, bij speel is dat ik voor ons eie Thunet volgt met Lang Leve Liefde. Albert Hammond, Free Electric Band in May is this, met Mountain of a Man.

Nou, dit is nogal een mooie weergave daar van American Pie van Madonna, ne? Dit is waarmee Rudy afgesluit het, Rudy van Deventer. Rudy, baie dankie, veilig rij huis toe. En baie dankie vir die laatste 4 ure wat jy ons Bosveld Studio mense geselskap gehou het met die muziek. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie saterdagmorgen. Hoop het gaan met jou baie, baie goed en dat jy lekker rustig is vanmorgen. Voordat ons kom by ons oggendoordenking, kom ons luister na hierdie ene van Juanita de Plessis.

Nou, dis 'n Afrikaanse gospelmusiek, Jesus is the Lord of the Way I Feel van Leon Ferreira, waarna ons geluister het. Sy pas by ons aangesluit het, goeiemôre. Hoop dit gaan met jou baie goed op hierdie Saterdagmôre. Ons gaan kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature oor, kom ons maak dit 24 minute van nou af. Dan is ons by 5:30. Dan is ons eerste nuusbulletin op 'n Saterdagmôre hier by 7:00 se kant. En dan die volgende ene is 8:00 die nuus, né? Nee? En daarna is dit die verjaardagboodskapasiteit. Nou gewoonlik is daar heel wat mense wat verjaar. Dit werk mos nou maar so, né? Nee? En as jy weet van iemand, dan wat verjaar en jy bly ons met daai persoon gelukwens met hom of haar verjaardag, dan kan ons dit doen, dan sal ons dit doen, ons beloof ons sal dit doen, ons beloof ons sal die mense gelukwens met hulle verjaardag. Stuur daai verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Dit is die WhatsApp nommer wat jy gebruik om die verjaardagboodskappe te laat uitsaai. Dan is daar die gebruikelike Saterdagmorgen muziek hier by Bosstal Studio. Ons gaan begin met The Brotherhood of Man. Daar is Afrikaanse muziek van Roo, The Human League, Vaughan Gardner, The Lovin' Spoonfuls, Do You Believe in Magic, waarna ons ook gaan luister. En dit sal van ons neem tot by 5:30 en ons eerste weervoorspelling. Dan is saam ook die temperature, nee. Kom ons begin met hierdie ene. Kiss Me, Kiss Your Baby van Brotherhood of Man.

0: Soos net hy kan, Chris Rael met Auberge. Daar is Tyler Swift wat op pad is vir jou en die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Stefan George Michael, destijds ook deel geweest van die groep Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Nogal een glas einde gehoor. Goed, de volgende op wat naar jou kan doen is Tony Christie en I Did What I Did For Maria. Dat is ook gauw daar, afgestof van die jaren 70's. En dan, goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Ek vertrouw het gewoon goed met jou op die saterdag. En dat die naam weet, dis waar baie aangenaam is. Is een prachtige, vier warm dag in Hartbeespoort, dis verseker. En natuurlijk die hoërskool wat ook bezig was met die vlees. Vlees waarmee hulle bezig is. En so, Boswelse koos, promosie, voertuig was ook daar gewees. So ja, so kon ons aan met die muziek. En nou, sy het binnenkort een duet opgeneem. En van die ou snitte, wat allemaal natuurlijk van ken, en dit is 7 Oceane. Sy en Steve Hofmeyer bring hom nou binnenkort weer uit, ne? André het hierdie ene met Ek Moes Dit Gesê Het.

is beslis goeie advies daar van ELO, ook bekend as Electric Light Orchestra. So hold on tight to your dream. Ja, maar nooit laat gaan nie, want as jy dit kan droom, kan jy dit doen. So, ding daaroor nie. Dis ek en jy weer eens, Splinter Rivier, goeiemiddag, van my af Gilbert Bosch, kom ons beweeg aan met die muziek. Hey, dit is so'n bykie van een wals vir jou, so op een saterdagmiddag. En dis een ou bekende en een ou stem op plaaslike bodem. Sonja Harold en die Tant Mossie's Sakkie Sakkie Boerdans. Dan nog een ou gauwe, Chris Norman en Susie Quattro, se stumbling in. Maar eers, appel is weer stout.

Die onmisbare stem hierdie, nou, sterk en intendeel, John Boucher en Beweeg. Ja, so beweeg ons aan met die muziek ook, en Martika binnenkort, en I Feel the Earth Move. Hy was ou bekend in die nachtklubs. Maar eerst die ene, hy het een lekker ritme, en ek kan ook nie help om niet stil te sit nie, om nie eerlijk te wees, ek geniet die ene elke keer. En jy gaan vir seker herken. Het ons allemaal nie maar een van een secret love nie, dis die Bee Gees.

0: Dit was Desmond Walls en ek sal altyd daar wees vir jou. As ek nie mis het nie, was Desmond destijds in die polisie gewees. Jare gelede. Ja, ek is amper seker van ek praat reg. Prop binnenkort, hy vat ons nader waar ek nie die eer gaan afrond met die boere boukies en dan Karleen van Jaarsveld sing van haar harkie. Maar eers, hoe gaan dit met jou?
1: Asie.

begin hier goed, nee, hy moet nie bekommerd wees nie, want hy gaan beslis nog beter raak. A flock of seagulls, the more you live, the more you love. Volgende aan die beurt is Irene Louise van Wyk, een van haar nuwe bekendstellings en 'n boertjie voor my deur. Maar nou het ek ook vir ene in die jaar 90 sal gebring, Steps en A Tragedy. Maar eers... en die Jacobs en Katrina Malherbe.

het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

stem van Yvonne Roo en Dis Liefde. Ek en jy het ook geluister na Exile en The Part of Me That Needs You Most. En Stars on 45. Abba keerspel. Altijd lekker om na die Abba muziek te luister. Maar nou is het tijd dat ek en jy het is een ander beweging. Ons aan binnenkort weer hier die uur af moet sluit. Kan die geloof die tijd so vanaf bijgaan. My laatste uur is alweer net om die draai. Mionet met 40-1. Meiers, hier is nou een stuk wat vir my terugvat in tyd, en selfs die oorspronklike enetjie, altyd een mooie om na te luister, kom ook uit hulle toe Robrent uit in teneel van die specifieke sangeres, maar hier is een ander weergawe, dit is heeltemal iets anders te, sal is net, maar heeltemal anders te gedoen, en hierdie ene, Tears and Joy, I will always love you.

stallen op mijn voerkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op.

En dan vir die muziek daar van die Pet Shop Boys met It's a Sin en Chris Lowe op hierdie dag gebore in 1959. Ek het vir jou nog verjaarsdag op hierdie dag. Ja, groot naam in die muziekwereld wat op hierdie dag gebore is, 1958 gebore, Tanya Tucker, baie bekende country sanger en ook actrice op een stadium gespeel in daardie rol Follow That Car. Goed, hier is Tanya Tucker vir jou met Love Me Like You Used To. Geniet hom.

Die musiek waarmee ons hierdie uur begin, dit was Brooks and Dunn met My Maria. Lekker enetjie daarvan en daarmee dan weer een hartelike goeie naand. Baie welkom hier by Bosveld Stereo, saam met my André Estreize. En vanavond vir collega Reino Pienaar, lekker om hier te wees. Dit is altyd anders op een saterdag aand as op een sondag aand. Ek sien dit reën heerlik daar buite. Wees veilig op die paaie as jy nog op die paaie is en as jy by die huis is. Ja, maak een lekker kopie koffie, sit achter oor, ontspan en geniet lekker luisterklanke hier by die hart van goud. Gepraat van lekker luisterklanke, hier is die groep New Kids on the Block, hier sal hulle met Tonight.

Die muziek daarvan, Anne-Marie, saam met Shania Twain met Unhealthy, voor het ook Snotkop en Suzanne met Gatswaai, en dan The Lightning Seeds met Pure, het daar die drenerij vir jou afgeskop. Gepraat van weerlig, ek sien Rudy Koertsen vir my een video gestuur, na by sy huis het die weerlig een palmboom geslaan, die hele boom van onder tot recht bo is aan die brand. Dankie vir die video, dit is nogal interessant, ek dink dit moes een skokkende ervaring wees om so nabij weerlig te wees, dat die palmboom so aan die brand slaan, wees veilig daar buitenkant. Daarmee dan my 4 uur wat voorbij geglip het, dit was wonderlik, lekker om in te staan vir collega Reino, en ek los jou nou in die bekwame hande van collega Dewald Viljoen, hy vat jou verder vir die rest van hierdie aand. Ek gaan jou groet met die muziek van die groep Spandau Ballet. Die rede daarvoor, ook op hierdie dag, die 10de Oktober 1961, is gebore Martin Kemp. Hy is die rock basgitaarspeler. Hy is gebore in Londen in Engeland. So van my kant af, André Esterhuyse, alles wat mooi is, wonderlike aand verder, wees veilig en bly ingeskakel by die Hart van Goud. Groet jy dan tot morgenmiddag om 5 uur. Tot ziens.

Pat Green, so wave on wave, heerlijke country klanke. Jolyn, met so'n bykie nieuwe Afrikaanse klanke, en hy naam was Nieuwe Liefde. Ons amper tyd vir ons weervoorspelling, en ek het amper tyd vir ons weervoorspelling, dat ek nou net mooi duidelik praat, die persoon terughand. Ek het Gerrie Pretorius, Anne-Marie volgende David Vroeneer aan na, met On The Radio.

Twee stemme wat baie mooi saamwerk na so Ronde 2 en Monique Stein met Laaste Asem. En kyk, daai muziekstuk, daai liedjie, werk daarom ook so goed saam raai twee stemme. Wat is net? Een laaste drie voordat ons uitkom by ons laatant oordenking. Ek het Rod Stewart, Forever Young, Angelo Baldamente's Twin Peaks thema, wat natuurlijk uit die TV-reeks kom, en dan maak ons die aand klaar, saterdag aand, sy laaste snit, Casting Crowns, Nobody.

Die legende, die ikoon, Guy Koorsten en 'n lieflike droom. Voor dit, pragtige countryklanke van een van my gunsteling kunstenaars, Lee Brice en A Memory I Don't Mess With. Christina Aguilera is volgende met Beautiful.

tafel vast geval. Ze kon er die wachten, Biggie Boss zoeken elke gang. Die torens van die wachten.